leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Sint-Truiden geldt vanaf 1 juni een uitgebreid alcoholverbod in de volledige binnenstad. Alcohol drinken op straat wordt verboden om overlast tegen te gaan, al blijft het wel toegestaan op terrassen en evenementen. Wie met een geopende alcoholische drank op het openbaar domein rondloopt, riskeert vanaf 16 jaar een gasboete. Volgens burgemeester Ludwig van den Hoven richt de maatregel zich niet tegen specifieke groepen, maar wel tegen storend gedrag en openbare dronkenschap. De tijdelijke politieverordening loopt 1 jaar en wordt nadien geëvalueerd. In Diepenbeek hebben chirurgen van het UZ Leuven een stukje brilglas uit het oog van de 22-jarige Renzo verwijderd. De jongeman raakte donderdagavond zwaar gewond na een vuistslag tijdens de presesverkiezingen. Door de klap scheurde zijn pupil en volgens zijn vader zullen er nog meerdere operaties nodig zijn. De politie onderzoekt de zaak, de dader is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.

0: Ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten. Loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.

Allez, Pavarotti. On douceur. Encore une fois.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De 26.

20-jarige Genkenaar Abel Bazouz trekt binnenkort naar het WK voetbal in de Verenigde Staten om er dagelijks video's te maken voor YouTube. De influencer, online bekend als Abel L. Jackson, heeft bijna 3 miljoen volgers op sociale media. Hij maakt content over wedstrijden, supportersfeer en de hoge kosten van het WK. Een van zijn video's werd al meer dan 120 miljoen keer bekeken en hij noemt de WK-uitnodiging een droom die uitkomt. Bij het voormalige Triamant Vellum groeit de spanning tussen bewoners en de eigenaar Etias. Senioren klagen over hoge maandelijkse kosten tot bijna €2.700 voor assistentiewoningen zonder zorgverlening. Een voorstel van Etias om de vergoeding tijdelijk te verlagen naar €1.000 per maand zorgde voor extra woede door een clausule die bewoners verbood om met de pers te praten. Verschillende bewoners weigeren intussen nog te betalen en kregen nieuwe in gebrekenstellingen toegestuurd. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinghasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn

0: voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso. Even kijken, het is vandaag maandag en het is de 18e mei. En wij zitten klaar tot en met 10 uur. Of moet ik zeggen, tot aan 10 uur voor 1 uurtje lang Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Onze eerste plaat kwam van Bjorn, Benny, Agneta en Frida. Kortweg ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. En we hebben meer leuke plaatjes meegebracht vandaag. Onder andere van Paul Moria. Ook Peter Schilling zit erin, Catharine Valente. En deze van Frankie Valli en The Four Seasons.
2: If you hate me after what I say,
3: can't put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

Alles is wat anders, hè. Een Italiaanse hoorde zingen in het Nederlands. Caterina Valente deed het en Buongiorno. Alhoewel, de titel van de plaat was nog altijd in het Italiaans. Sealed with a Kiss kennen we van Bobby Vinton. Het was toen zijn plaat waarmee hij bekend werd in 1971. De opvolger was deze, But I Do.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Het was toen 1982 en uit Duitsland kwam een nieuw muziekgenre. Die Neue Deutsche Welle, de nieuwe Duitse golf. En een van de toonaangevende vertegenwoordigers daarvan was een zekere Peter Schilling. Hij had een hele dikke hit ook bij ons in Vlaanderen met deze Major Tom. En nu Mr. Gene Pitney, terug naar 1974 met zijn Blue Angel.

0: Khaled was dat en Aisha. En Sam van Looy mag zich kampioen noemen. Kampioen in, jawel, spaghetti eten. 2,3 kilo in 27 minuten speelde de man naar binnen op het kampioenschap spaghetti eten, georganiseerd door het Gentse filiaal Mr. Spaghetti. Hij had een goede truc ervoor. Hij had 3 dagen niet meer gegeten, want nummer 2 in de wedstrijd moest toegeven, hij had gisteren te veel gegeten, dus vandaag ging het niet meer. Voilà, kampioen spaghetti eten. 2,3 kilo in 27 minuten. Waarschijnlijk staat er vanmiddag ook nog spaghetti op het menu bij deze meneer. Wie weet. En wat heeft die man gekregen? Een bon van €250 die je mag besteden om het eender wat voor filiaal van Mr. Spaghetti. En natuurlijk ook een dikke kus bij het uitreiken van de prijs. Waarschijnlijk van Miss Spaghetti.
1: Approchez, approchez. On va dans

déchaîné sur le nez, en bas dessous.

Mooi plaatje hoor, en zonder woorden dit keer van Paul Moria. Petit Oiseau, Mécanique, en dat was de derde en de laatste plaat van ons Reluik. Gewoonlijk eentje zonder woorden, dat weet u ondertussen al wel. Daarvoor Candlewick Green met Who Do You Think You Are. En we begonnen met Big Bisou en Carlos met de kus voor Mr. Spaghetti, u weet het wel. En nu tijd voor Paul en Paula, en zij gaan zingen over, wat dacht u? Paula. Hey.

Ondertussen al 87 deze Peter Kraus. Hij was in de jaren 50 en 60 waanzinnig populair in Duitsland. Stond bekend als tieneridool en pionier van de Duitsstalige rock. Hij trad ook veel op in films, onder andere met Conny Froebus. En als u Conny niet kent, dan kent u ze ongetwijfeld wel na het volgende plaatje.

Judy Sands en With All My Heart uit bekende bobsperiode eind jaren 50, begin jaren 60. En hier in Vlaanderen heette dat dan niet bobs, maar Popcorn Oldies. En hoe dat kwam, dat heb ik van het weekend uitgelegd voor de mensen die van het weekend geluisterd hebben naar Espresso. Die weten dat natuurlijk. En als u het niet weet, ik zal het binnenkort nog wel een keer haarfijn uit de doeken doen. Nu is het ongeveer 10 voor 10 ondertussen. Dus hoog tijd dat we nog een paar plaatjes op u loslaten. Onder andere eentje uit Nederland van een zekere Jack Denijs. En die kennen we beter als Jack Jersey.

Peter Frampton was dat een Show Me The Way, de live uitvoering. Maar in deze versie werd hij bekend en stond hij ook 51 jaar geleden in heel wat hitparades. Zullen wij nog even een instrumentaaltje op je loslaten tot aan 10 uur, tot aan de lunchbox van Geert de Knut? Gaan we toch doen? We laten je met Bert Kemperden Living It Up. Leuke dag nog en graag tot morgen voor alweer Espresso.

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen

0: sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

0: Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Je zou haast denken dat de zomer voorbij is, maar hij moet nog komen, hè vrienden, dit jaar. Als de zomer weer voorbij zal zijn, dat was de keizer van het Vlaamse lied Wiltura. Het is 6:10, maandagmorgen 18 mei. Goedemorgen. Is regenachtig buiten, af en toe is een zonnestraaltje tussendoor. En daar moeten we het mee doen deze dagen, maar eind deze week wordt het 30 graden, stel je voor. Ja, dat belooft, hè. Welkom hier, 10:12. Dit is Lunchbox op Radio Ludo, na de heerlijke koffie van Ludo Wijnen zo pas. Met de muziek van Dana Winner, van The Animals, zelfs Julio Iglesias komt eraan. Ik heb wat weetjes, ik heb wat nieuwsjes. Het is trouwens de Wereldmuseumdag vandaag. Alles straks erover. En nu het ritme een beetje omhoog met Sweet Caroline, Neil Diamond.

Het is 18 mei, het is de Internationale Museumdag vandaag. Musea staan wereldwijd in de schijnwerpers. Vandaag is het belang van cultuur, geschiedenis en educatie er. Musea bewaren erfgoed en maken kennis toegankelijk voor iedereen. Veel instellingen organiseren speciale tentoonstellingen en activiteiten. Bezoekers ontdekken kunst, wetenschap en verhalen uit het verleden. En deze dag laat zien hoe musea mensen met elkaar verbinden. Ook digitale en interactieve collecties krijgen aandacht. Cultuurbehoud blijft belangrijk voor toekomstige generaties. En zo staat 18 mei voor kennis, erfgoed en inspiratie op de Internationale Museumdag.

0: y todo a media luz. Qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz.
1: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt, kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Disco-zangeres Freddy James, Get Up in Her Boogie, fijne voormiddag. Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio. We herdenken vandaag op 18 mei de Nederlandse Wim Rijken. Meer over het leven en het overlijden van Wim Rijken, zo dadelijk hier op Ludo. En nu wat instrumentaal met The Shadows.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag 18 mei herdenken wij de Nederlandse zanger en acteur Wim Rijke, die in 2022 op 63-jarige leeftijd overleed. Wim Rijke was actief in zowel muziek als theaterwereld en trad op in diverse producties in Nederland. Rijke werd bij een breed publiek vooral bekend door zijn werk in musicals en televisie, waar hij zijn zangtalent combineerde met acteerwerk. Naast podiumoptredens werkte hij ook mee aan entertainmentproducties en culturele projecten. Hoewel hij geen grote internationale bekendheid had, werd hij in Nederland gewaardeerd als een veelzijdig artiest. Wim Rijke wordt herinnerd als een betrokken performer binnen de Nederlandse podiumkunsten. Vandaag herdenken wij op 18 mei Nederlandse zanger en acteur Wim Rijke.

Don't let the sun catch you crying. Gary and the Pacemakers, die namen het op voor het levenslied. Ook voor de emotionele dingen in het leven, hè? Met The House of the Rising Sun in The Animals daarvoor op Ludo. Het is voorbij 11:30, goeie voormiddag. Kokomo, A Little Bit Further Away. Met dit liedje keren wij terug naar 1982.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Everybody's Talking, Harry Nilsson hier op Ludo. Waanzinnig mooi uit het verzamelde werk van Harry Nilsson. Met daarvoor nog eens De Oude Man in de Zee en Dana Winner op Ludo. Vanavond om 4 uur kan je naar de sporen van het koloniale verleden in Hasselt. Ontdek samen met de studenten sociale wetenschappen van de Universiteit Hasselt de sporen van het koloniale verleden van onze stad. Kijk met een kritische blik naar de stad en krijg nieuwe inzichten tijdens deze decoloniale wandeling. Een tocht van ongeveer 1,5 uur of 4 kilometer. Samenkomst aan het Boerenkrijgmonument, Leopoldplein 25, Hasselt. Deze namiddag om 4 uur. Alle informatie op 011 230 810.

Het Amerikaanse meidentrio Richie Family. Uit Philadelphia kwamen ze, hadden meerdere hits in het disco-tijdperk, waaronder ook die American Generation naast The Best Disco in Town en Put Your Feet to the Beat, allemaal hits uit de tweede helft van de jaren 70. Radio Ludo op 2 FM-frequenties vanuit Hasselt en vanuit Hasselt.gouw op DAB+ en via de livestream radioludo.be. Met straks die Eikets en nu nog eens Adamo, C'est ma vie.

hele fijne sound van de vroege jaren 60. I'm Blue, de Gang Gang Sang met die Icats. Een hele goede voormiddag. Gaan stilaan op naar het regionale nieuws van 11 uur hier op Pluto. Dat doen we nog met de Je viens dîner ce soir van Claude François zo dadelijk. Die kerel heeft er wel zin in, hè? En nu John Drummer's Famous Music Band. 9 by 9. Tot zo.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai en Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Sint-Truiden geldt vanaf 1 juni een uitgebreid alcoholverbod in de volledige binnenstad. Alcohol drinken op straat wordt verboden om overlast tegen te gaan, al blijft het wel toegestaan op terrassen en evenementen. Wie met een geopende alcoholische drank op het openbaar domein rondloopt, riskeert vanaf 16 jaar een gasboete. Volgens burgemeester Ludwig van den Hoven richt de maatregel zich niet tegen specifieke groepen, maar wel tegen storend gedrag en openbare dronkenschap. De tijdelijke politieverordening loopt 1 jaar en wordt nadien geëvalueerd. In Diepenbeek hebben chirurgen van het UZ Leuven een stukje brilglas uit het oog van de 22-jarige Renzo verwijderd. De jongeman raakte donderdagavond zwaar gewond na een vuistslag tijdens de presesverkiezingen. Door de klap scheurde zijn pupil en volgens zijn vader zullen er nog meerdere operaties nodig zijn. De politie onderzoekt de zaak, de dader is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knul.

Trevor met de wondermooie stem van Anna Marie op het liedje van The Everly Brothers in Till I Kissed You bij Ludo. Goedemiddag. 3:30 over 11 tot 12:00 zijn we nog samen met jouw muziek, met jouw informatie, met jouw lunchbox en met Joe Dolan dit uur. Ook Joe Dassin en zelfs Jonathan King. Allemaal Joe's dus. Straks in de krant, gemiddeld 28 verlofdagen per jaar hebben we. Daar moeten we meer over weten. En dit is Diana Ross samen met haar band The Supremes.

Opvallend nieuws uit de krant. In België blijkt uit het recente salariskompas van JobAd dat de gemiddelde werknemer zo'n 28 verlofdagen per jaar heeft. Toch is dat gemiddelde volgens experts sterk afhankelijk van de sector waarin je werkt. In sommige beroepen moet je het met opvallend minder vrije dagen stellen. Voor werknemers in die sectoren voelt vakantie dan soms aan als een zeldzame luxe in plaats van een recht. Werknemers proberen het beperkte verlof creatief te spreiden over het jaar. Sommigen worden echte meesterplanners om elke vrije dag maximaal te benutten. Anderen dromen luidop van extra weekends die officieel als vakantie tellen. Werkgevers benadrukken dan weer dat flexibiliteit vaak andere voordelen oplevert. Op sociale media leidt het onderwerp tot herkenbare, soms jaloerse reacties. Het debat over werk-privébalans blijft daarmee ook dit jaar weer springlevend. Een gemiddeld werknemer heeft zo'n 28 verlofdagen per jaar. Gemiddeld.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

originele song Porqué Te Va van Jeannette. Liedje uit 1976. De 70's waren ook al goed geschoven in de tijd. Hè? Porqué Te Va op Pluto. Terug in de tijd, dag op dag, vandaag naar 1980 op 18 mei, met een nieuwsfeit, zo dadelijk. En nu nog eens die vrolijke klanken van Jonathan King genieten. Hooked on a Feeling. Ooga, chaka, ooga, ooga, ooga, chaka.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Nieuwsfeit, 18 mei, vandaag in de tijd, 1980. Toen barstte de vulkaan Mount St. Helens uit in de Verenigde Staten. De explosie verwoestte bossen en dorpen in de omgeving. Aswolken trokken over meerdere staten. 57 mensen kwamen om het leven. Het was een van de zwaarste vulkaanuitbarstingen in de Verenigde Staten. Wetenschappers bestudeerden de gevolgen van de uitbarsting jarenlang. En de ramp veranderde het landschap ingrijpend. De uitbarsting van de Mount St. Helens in de Verenigde Staten, 18 mei 1980.

You Don't Have To Say You Love Me. Een waanzinnig mooie vertolking door de Guys and Dolls. Wij kennen het liedje uiteraard toch beter in de versie van Dusty Springfield. Met Perry Como, daarvoor nog eens op Radio Ludo. Meneer Joe Dassin, altijd fijn om die kerel in de buurt te hebben.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.com.

6 mei 2009, in de meimaand, dus de vroege meimaand, stierf Viola Wills. If You Could Read My Mind, zij was toen amper 69 jaar. Amerikaanse popdiva Viola Wills, hier op Radio Luto. Gaan we nog eens een goed liedje draaien van Joe Dolan. Dit ken je vast nog, Make Me an Island. Hele goede voormiddag samen.

Je zat hem stiekem mee te zingen, hè? Zelfs misschien wel een beetje mee te neurien. Make Me an Island, Joe Dolan. Het is een song uit 1969 die toen de 70s heeft ingezet, hè? Waanzin, was het. Heel erg mooi trouwens. Elvis Presley, die had een obsessie voor sandwiches. Dat is ons weetje vandaag in de weetjestrommel en die komt er zo aan. Na deze instrumentale van Russ Conway.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: We hebben het in de weetjestrommel vandaag over een bijzondere gewoonte van Elvis Presley. Want Elvis had een enorme liefde voor eten en zijn favoriete sandwich was de Fool's Gold Loaf. Dit gigantische brood werd gevuld met pindakaas, druivenjam en een pond knapperige spek. Op een avond in 1976 kreeg hij zo'n zin in deze sandwich dat hij met zijn privéjet van Memphis naar Denver vloog, enkel en alleen om te eten. Samen met vrienden had hij in één nacht door van deze calorierijke broodjes. De sandwich bevatte naar schatting 8000 calorieën per stuk. Het illustreert hoe ver Elvis Presley ging voor zijn culinaire verlangens. Elvis had dus een enorme voorliefde voor eten, tot de obsessie toe.

Hele mooie klanken van een hele fijne zangeres. Nana Mouskouri, dans le soleil et dans le vent. De zon zit er niet bij, de wind des te meer deze dagen. En een beetje regen zelfs, dus ja, het weer is wat kwakkelweer. Maar eind deze week, ik beloof het jou. En ook de weervrouw en de weerman beloven het. Het wordt beter, vrienden. Dus laat ons samen vooruitkijken, hè?

Nederlandstalige uit zijn jonge jaren van Willy Sommers. Blijf nog een uurtje bij mij tot bijna 12 uur. Blijf nog een hele dag bij Radio Ludo. Doe dat gewoon de dag door met jouw toonaangevende retrohits. Vanavond om 5 uur Koen. En nu nog It's a Real Good Feeling, Peter Kent. Om deze lunchbox voor vandaag netjes af te ronden.

0: waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Limburgse parket onderzoekt sinds 2025 de PFAS-vervuiling rond Shamrock Technologies in Tongeren. Milieuadvocate Isabelle Larmusseau vindt dat de vervuiling niet ernstig genoeg wordt aangepakt en vraagt een snellere sanering. Omwonenden en werknemers laten zich registreren als benadeelde partij om inzage te krijgen in het dossier. De verkoop van nabijgelegen industriegrond zorgt intussen voor politieke discussie en bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's. De ruilverkaveling Molenbeersel sleept al bijna 20 jaar aan en blijft voor onduidelijkheid zorgen bij landbouwers. Op het eerste ontwerp kwamen 94 bezwaren binnen, vooral over de ligging van de nieuwe percelen en de emotionele band met grond. De Vlaamse Landmaatschappij werkt met een puntensysteem om percelen te herverdelen en zo een evenwichtige ruil te maken. Landbouwers moeten nog minstens 2 jaar wachten op duidelijkheid, met een definitieve uitvoering pas tegen 2028-2029. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstronken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

touch your face. And when you used to cry in these two arms,

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De 26-jarige Genkenaar Abel Bazous trekt binnenkort naar het WK voetbal in de Verenigde Staten om er dagelijks video's te maken voor YouTube. De influencer, online bekend als Abel L. Jackson, heeft bijna 3 miljoen volgers op sociale media. Hij maakt content over wedstrijden, supportersfeer en de hoge kosten van het WK. Een van zijn video's werd al meer dan 120 miljoen keer bekeken en hij noemt de WK-uitnodiging een droom die uitkomt. Bij het voormalige Triamant Vellum groeit de spanning tussen bewoners en de eigenaar Etias. Senioren klagen over hoge maandelijkse kosten tot bijna €2.700 voor assistentiewoningen zonder zorgverlening. Een voorstel van Etias om de vergoeding tijdelijk te verlagen naar €1.000 per maand zorgde voor extra woede door een clausule die bewoners verbood om met de pers te praten. Verschillende bewoners weigeren intussen nog te betalen en kregen nieuwe in gebrekenstellingen toegestuurd. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil dat tonnenkoop voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Graaf Étienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Étienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Rafael Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.

0: en
1: Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Het Limburgse parket onderzoekt sinds 2025 de PFAS-vervuiling rond Shamrock Technologies in Tongeren. Milieuadvocate Isabelle Larmusseau vindt dat de vervuiling niet ernstig genoeg wordt aangepakt en vraagt een snellere sanering. Omwonenden en werknemers laten zich registreren als benadeelde partij om inzage te krijgen in het dossier. De verkoop van nabijgelegen industriegrond zorgt intussen voor politieke discussie en bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's. De ruilverkaveling Molenbeersel sleept al bijna 20 jaar aan en blijft voor onduidelijkheid zorgen bij landbouwers. Op het eerste ontwerp kwamen 94 bezwaren binnen, vooral over de ligging van de nieuwe percelen en de emotionele band met grond. De Vlaamse Landmaatschappij werkt met een puntensysteem om percelen te herverdelen en zo een evenwichtige ruil te maken. Landbouwers moeten nog minstens 2 jaar wachten op duidelijkheid, met een definitieve uitvoering pas tegen 2028-2029. Vandaag wordt het wisselvallig met een mix van zon, wolken en kans op regen of buien. Het wordt een 16 graden. In de loop van de nacht naar dinsdag komt er vanuit het westen een regenzone opzetten. De wolken zorgen ervoor dat het niet frisser wordt dan een graad of 10.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar, dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij claimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Rafael Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.

0: Ja, dat was muziek van Sonny en Cher, toen nog pijs en vree tussen de twee. En dat waren ze hier met die hit uit 1967 en The Beat Goes On. Dat is ook zo op deze maandag. Fijn dat je erbij bent trouwens hier bij Radio Ludo voor alweer een nieuwe Hallo Limburg.
1: Hallo Limburg, met Koen Bax.

voor haar begon het allemaal met Hey Lekker Beest. En dit was een van die opvolgers voor Isabelle A. en 17. En weer tijd voor wat Franstalige muziek. Hier is R. Sullivan en Ensemble.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, met de regelmaat hoor ik hier ook een beetje instrumentale muziek. Dat was de Swinging Soul Machine in deze Spooky's Day Off. Zometeen nieuws uit Hasselt na deze van Lou Rawls.

Dat was muziek van Lou Waltz. En van dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 19 juni is de Koning Boudewijnlaan in Hasselt afgesloten voor doorgaand verkeer. Moet je niet in de buurt zijn, wel vermijd dan de zone. Heb je er wel een bestemming, dan volg je best de aangeduide omleidingen. Het zwembad blijft tijdens deze periode wel bereikbaar. Deze maatregelen horen bij de herinrichting van de campusomgeving Eldelinie en de uitbouw van hoogwaardig openbaar vervoer.

Nou, dat waren de Mavericks met hun allergrootste wereldhit. Een plaat die wekenlang hooggenoteerd stond in de Europese hitlijsten. Dat was in 1998 voor deze Dance the Night Away. Een klassieker die je hier nog met de regelmaat hoort, hier bij Radio Ludo.

En dan nog dit toch wel bizar verhaal, want een loslopende tijger is gisteren doodgeschoten door de politie in de buurt van het Duitse Leipzig. Ja, dat dier was ontsnapt uit een privépark in de buurt van de stad, maar voor het werd gevonden, verwondde de tijger toch nog een 73-jarige man ernstig. Volgens een lokale krant is het dier eigendom van een dierentemmer die bekend staat als de tijgerkoningin. Ja, ze heeft verschillende tijgers in haar bezit om shows te geven en de gewonde man zou een van haar medewerkers zijn.

Dat was de Marmalade, die je ook nog kent van de hit van de Beatles. Opla di, opla da. Dit keer hoorde je Falling Apart at the Seams. Dan naar ons muzikaal feit op deze 18e mei. En daarvoor gaan we terug naar 1985. Want dan scoort de Schotse rockband haar allereerste, maar ook enige Amerikaanse nummer 1 hit met Don't You Forget About Me. Dat nummer werd trouwens een mega hit wereldwijd. En dankzij de cultfilm The Breakfast Club.

Ja, de grootheid van Mighty Sparrow in Only a Fool Breaks His Own Heart. Straks deel 2 van deze Hallo Limburg. Dit is nog Danny Fabrie.

0: wereld.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijf

0: Lijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bouw.

0: Nou, deze Intruders, wel, dat was de eerste groep die het allereerste grote succes betekende voor het legendarische songwriters en producers duo. En dan heb ik het over Kenneth Gamble en Leon Huff. En je hoorde ongetwijfeld The Sound of Philadelphia in deze van The Intruders in I'll Always Love My Mama. Een heel goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in deel 2 alweer van deze Hallo Limburg.
1: Hallo Limburg.

het aantal reproducties van deze plaat was ook niet bij te houden. Dat was Jim Reeves dit keer en dat in deze Memories Are Made of This. Nog een drie kwartier te gaan hier in deze Hallo Limburg met daarin onder meer straks nog het muzikale feit van deze 18e mei en zometeen natuurlijk een beetje nieuws uit de regio. Maar eerst gaan we naar Alexander Curley en Guus.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Drei, vier, fünf Mal in einem Monat haben wir uns nachts geschrieben, obwohl ich manchmal etwas müde war.

was hem, Stefan Remmler en Keine Sterne in Athen. Zometeen nieuws over het nieuwe Jessa ziekenhuis dat er komt in Hasselt. Ik heb eerst nog deze van Blood, Sweat and Tears.

Ja, wat rustgevende muziek op deze maandagavond. En dat kwam van de band Blood, Sweat and Tears in deze What You Won't Do for Love. En de 500 miljoen euro Vlaamse subsidies voor de bouw van het nieuwe Jessa ziekenhuis in Hasselt zijn toegekend. Dat schrijft het Belang van Limburg en ook de directie bevestigt dat nieuws. Met die toestemming is het officiële startschot gegeven voor de bouw van het bouwproject. Het nieuwe ziekenhuis financiert de bouw met eigen middelen en leningen. En wanneer die klaar is, komt het geld in jaarlijkse schijven richting het ziekenhuis. Allereerst zal er daar een nieuwe technische hub gebouwd worden. Daarin komen onder meer laboratoria, een groot keuken en een centrale apotheek. Die bouw start nog deze zomer. En de grote vleugel en de toren van het ziekenhuis worden pas midden 2028 gebouwd. Die werken zullen dan ook pas klaar zijn in het jaar 2036.

de titel had ze niet zelf bedacht, maar de woorden zag ze toevallig staan in een tv-gids bij de vermelding van een gelijknamige science fiction film Time After Time. Dat was die grootheid nog een keertje uit 83 van Cyndi Lauper. En nu naar deze hier van John Ford Music, Dimitri Tiomkin, en dat in de Green Leaves of Summer.

Ja, misschien toch wel een goed idee van deze Gilbert Montagne in On va s'aimer. Zometeen het uitgebreide weer na deze van Lee Towers en You'll Never Walk Alone.

Ja, een mooie versie van You'll Never Walk Alone. Dat was Lee Towers. En ook morgen passeert van west naar oost een regenzone. Daarachter opnieuw wat regenbuien en zonnige momenten bij zo'n 15 graden. En een toch wel strakke zuidenwind. Ook wisselvalligheid troef op woensdag, want dan verwerken we nog enkele regenbuien. En dat bij 17 graden. Maar vanaf donderdag komt er een weersverbetering. Meer zon, droog weer en stijgende temperaturen. In het weekend gaan we zelfs richting de 25 graden en meer.

inderdaad de populaire damesduo Baccarat. En dat hier bij Radio Ludo in Yes Sir, I Can Boogie. Nog een muzikaal feit van deze 19e mei. En daarvoor gaan we terug naar 1999. Want dan wordt een van de best verkopende boyband albums aller tijden uitgebracht. Want dankzij een megahit als I Want It That Way verkoopt de plaat in de eerste week meer dan 1 miljoen exemplaren. Yeah.

Johnny B. Goode, dat was de vraag van Chuck Berry. Meteen ook het einde alweer van deze maandagse Hallo Limburg. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. En afronden doen we onder meer met deze van Eros Ramazzotti.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd

0: waarbij zich ding zo goed aan het ander wende, dat wij elkaar verstaan.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

allowing.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.